0: tijd is alles klaar, dus je mag blij zijn dat het stopt.
1: Hoop niet op een groot spektakel, tijd is slechts een klein obstakel.
0: Ik vroeg het ooit aan een orakel en zij zei we zijn fokt, maar is dat niet goed?

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Πρωινής Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Χωριομόρια.
3: Het duurde lang, maar dit is dan de grote dag. Je kijkt in de spiegel, ziet een

0: minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen op afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. En bij de Rode Duivels vanavond geen zin op de Bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De Bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei oud en speelde sindsdien geen minuut meer. En Thorstein Traijn start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Traijn al virtueel het geel kwijt. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike West.

Een van Duitslands populairste zangers staat al jaren te wachten op de terugkomst van zijn zoon. Dan heb ik het over Freddie Quinn. Jongen, kom bald wieder.

Zo dadelijk ben je terug met de nummer uit 73 van Elton John, de Crocodile Rock. Eerst nog Roger Whittaker. The Last Farewell.

afkomstig van de Marques en Last Night. 1979. In de Westen Express, The Specials, Gangsters.

wel. Compound Guys, Don't Argue, de Specials op 19. En nog wat, je weet wel. Zo dadelijk ben je terug. Wayne Fontana en de Mindbenders uit 65 met The Game of Love. Eerst nog Fleetwood Mac. Ze zijn ook overal. Everywhere.

Wayne Fontana en de Mindbenders en The Game of Love. 1972, de Nederlandse groep Golden Earrings scoort met Buddy Joe.

is ook best aardig nog eens mee te kunnen zingen met gauwouwe Connie Francis. And everybody's somebody's fool. Ik laat je. Bedankt voor het luisteren. In gezelschap van Mireille Mathieu. Acropolis adieu. Tot de volgende.

0: minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen op afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. En bij de Rode Duivels vanavond geen Zeno de Bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De Bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei oud en speelde sindsdien geen minuut meer. En Thorstein Traen start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Traen al virtueel het geel kwijt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: van de 60s tot de 90s, van de Nillies tot nu en ook Nederlandstalig.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

de ochtendshow deze vrijdag, vrienden. We gaan richting het weekend. En ook de dag dat we de Spanjaarden in de paella gaan draaien. Allee ja, ik hoop het toch. Ik hoop dat het niet onder de zon is natuurlijk.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

En ook straks, de winnaar van de pollen is Bassera. Maar eerst, zoals beloofd, de grote dame Bonnie Tyler in samenwerking met Dan.

met Bassera and All Because of You. En daarnet voor David Guetta in een hommage met Bonnie Tyler natuurlijk. Together. Vrienden, ik ga richting de koffiemachine. En dan komt het allerlaatste deel eraan. Voordat we in vakantiemodus gaan.

0: Minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen op afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. En bij de Rode Duivels vanavond geen zin op de Bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De Bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei out en speelde sindsdien geen minuut meer. En Thorstein Traijn start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Traijn al virtueel het geel kwijt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

tweede deel alweer. Ja, ja, ja. We gaan twee weekjes met vakantie. Dus dat betekent dat we wat leuks voor jullie in petto hebben. In petto, ja, ja, ja. De hitkampioen tussen 7 en 8. Het is een 8 en 9 in nieuw programma. Hier bij Radio Memory. Het heet Totaal Nederlands. Wat we gaan doen is een battle organiseren tussen België en Nederland. En we gaan ook leuke gasten hebben, al zeg ik het zelf. Maar dat is allemaal voor binnen twee weken. Ja, twee weken om een stuk. Ja. Maandag beginnen we eraan. The Temper and Feel It. Fijne ochtend.

jouw vrijdagochtend. De ochtendshow. Jouw ochtendritueel. Met wat zonnige klanken. De nieuwe single van John Dennis. Hij mag er zijn. De zomer zit in je radio. With the rit.

0: verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Vanet.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Ze hebben heel wat hits gehad. Orchestra Manoeuvres in the Dark, So In Love, is een van die grote hits. Rick Astley, ja, die maakt ook zijn opwachting met Hold Me In Your Arms. Ja, ik ga je dik knuffelen, want ik ga jullie 2 weken in de ochtendshow moeten missen. Maar dat komt allemaal.

0: ook wat rustiger aan doen.
1: Want je kent hem wel van de uptempo-nummers.

aankondigde. De Bauza en Magnetic. Hier bij Radio Memory in de ochtendshow. Ga plaats maken voor een goede vriend van de show. Al een aantal jaren zijn we goede vriend. Freek van

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

met Maureen. We komen bijna op het einde. We hebben nog een paar nummers. En dan zijn wij in vakantiemodus. Dat 2 weken aan één stuk. Maar niet getreurd. U gaat lekker verwend worden met 2 leuke programma's. De Hitkampioen en

Ik ga van jullie afscheid nemen voor 2 weken. Wij gaan in vakantiemodus met de ochtendshow. Met zijn hele hebben en zijn houden. Met de charmante assistent Ron. Iedereen met vakantie 2 weken. Wij bedanken jou voor het luisteren. En dat u weer natuurlijk het goede initiatief hebt genomen om wakker te worden. Samen met mij. En met de rest van de crew. Volgende week dus vanaf 7 uur de hitkampioen. En tussen 8 en 9 totaal Nederlands. Battle tussen België en Nederland. En een paar leuke gasten.

0: in de koelkast. Dat gaat wat langer in de koelkast. Dat gaat in de koelkast tot midden september. Ja, ja, midden september. Fijne dag nog verder. En ja, tot binnen 14 dagen, hè. En dit is nog Niels de Strandsbader met zijn vuur en vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar moet

De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 21 23 21 23. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gistermiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontploften bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van de Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen een vrijdag geworden. En we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. En dat samen met de Brian Ferry en Let's Stick Together. Ja, we gaan samen blijven een uurtje op deze vrijdag. Maar we gaan terugkeren naar de, laat ons zeggen, New Beat. Met deze hit als Jack to the Sound of the Underground. En I say hello.

Het is al van 2006 geleden, maar dat blijft toch een prachtige schijf. Deze van Snow Patrol en The Chasing Cars. En we gaan niet achtervolgen nu, maar hier is Jelle van Dalen met die kleuren in de regen.

natuurlijk een heel mooi nummer van deze Barry Manilow, die we ook nog kennen van die fameuze Mandy. Hij write the songs en heeft veel liedjes geschreven. En heeft er waarschijnlijk ook veel voor andere artiesten geschreven. Maar nu tijd voor Linaï en Vlaanderen feest. En dat gaan we zeker doen. Als het maar vieren is. Ik kijk.

0: perfect lekker te maken.
1: Gaan we alle dagen door vuur en vlam.
0: Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom.
1: Welkom.
0: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Jimmy Neal, Ain't No Doubt. En er staat geen twijfel over. Het is een van die grote successen uit vervlogen tijden. Maar we gaan er onze eigen artiesten eens gaan bijhalen. Wat had je nog van deze... Dus de Stadsbadder, ik weet niet of je hem nog kent, maar ik neem er één. Of ik neem er twee. Kunnen er drie zijn ook. Maar Niels.

0: op de kans dat je vanavond met me...
1: De Ochtendkroeg, Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Wie zal daar niet opgesloten hebben op deze Clouseau? Altijd heb ik je lief. En het is zo'n beetje waar ook. Maar we gaan het over een ander boek gooien met Jonas Blue en Maleva en The Edge of Desire. En dat op deze vrijdag.

0: Ziezel, daarmee gaan we de deuren sluiten van deze ochtendgroep voor deze vrijdag. Je hoorde Nathalie Imbruglia, moest ik het nog zeggen, met de Torn. Een van die grote hits uit vervlogen tijden. Voor mij zit het erop deze week. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe DC en een reeks ochtendkroegen hier op je favoriete radio. En ik zou zeggen, nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij kreeg ik nog die van Kate Ryan.

0: Stand by for action.
1: Goedemorgen. Welkom in de ochtendkroeg.
2: Klinkt goed. Zowel van voor als van achter.
1: Peter Babbelaar.
3: Gadverdamme zeg. Een hele hoge irritatie.

0: De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 21 23 21 23. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gistermiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontplofte bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van de Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen, ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Was het dan wel zo'n feest? Gewoon even lekker, gewoon lekker ouderwets terug in de schoolbanken. Ja, het was Stevie Forward en Escogo.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

Een van onze lieve Spontane. Ja, tuurlijk. Het was onze Albert Wessert, Bos Malen. En nine. Nou ja, goed, heel veel hier. Heel veel plenty tranen. En wij, we gaan lekker terug in het fotografisch hitarchief.

Al leek het gisteren. Ja, 1971 was het, lieve luisteraars. En dat klonk ook wel weer lekker zomers. Hey, het waren de Walkers. Met Darling Helena. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. En nu we toch zo lekker bezig zijn, nog even lekker op het plankje, mensen.

0: Een studiogroepje.
1: Ja, want echt optreden in het land, dat deden ze niet.
0: Gewoon lekker clipje maken op tv, et cetera, et cetera. De rest is geschiedenis. Dan gaan de server.
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Dan drink je zelf graag een glaasje melk, lieve mensen. Maar je zou op een bepaald moment maar toch een klein beetje te veel in het glaasje hebben gekeken.
2: Dit is de middle of the road show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Ja.

1969 was het voor de fijne van achter de keukengordijnen. Het waren Tom en Dick, weet je nog? Nou, misschien niet, misschien wel. Het was een zomerritje in 1969 en Bloody Mary, die hoorde jij terug op de radio. En Isn't She Lovely? Tuurlijk is dat Stevie Wonder, in dit geval Tony Stewart, die de plaat uitbracht in 1977. De Middle of the Road Show, voor jullie bekende lange palen en digitale kanalen, neemt je mee naar de Animals. The House of the Rising Sun.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Heb je ook een borrel?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.

Jackson van Oekol Disco Koen. Begin jaren 70 en 75 of zo. 74. En de hele stand die stond op de kop. Ze waren dronken, joh. Niet te geloven. Wat was het gezellig in die tijd. Zoiets als een goede wijn hoeft geen kerst. Kun je je voorstellen? Nou, ik niet meer in dit geval. Het was Tietje met Tennis Titaan. Nou goed, deze dames en heren ken je ook natuurlijk. Hè.

Uit 1979, vanaf dat fantastische album Off the Wall. Persoonlijk vind ik een van zijn beste albums. Was ook meen ik zijn eerste. Don't stop, girl, you get it out. Becco Jacko, Michael Jackson. Terug op de radio. Dan vraag je je af, met zoveel lekker oude plaat op de radio, valt er nog eigenlijk wel wat te wensen? Heb jij wensen? Nou, we maken het mee, absoluut.

Ja, wie zou dat niet willen? Wie zou dat nou echt niet willen, toch? Ticket to the Tropics. Ik dacht dan wel dat die Gerard Joling in 1985 een gratis ticket kreeg aangeboden van de televisiemaatschappij. Die een special maakte toen over hem. Hè? Gewoon lekker, huppakee, lekker het water, jongens, en een paar plekken, een paar plaatjes. Nou, heerlijk, toch? Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Hier is Bonnie Sinclair.

Better Go. De viermanse formatie Pater uit de Nederlandse polder. Cayuda Hill, zo heette de plaat. Ga je mee? En nog even een vliegreisje naar de

Gewoon even vliegend vlug richting de overkant van de oceaan. Je bent het toch zo, hè? Een minuutje of 10 vliegen. Man, man, man. We maken het eruit. We hebben alle tijd. Ja, heerlijk. En een lekker badder aan de Copacabana. Rio de Janeiro. I go to Rio. Gouden tijden herleefd in het middel van de roadshow. Ja, tuurlijk. Je kwam weer lekkere plaatjes tegen. Uit het grijs verleden. Maak er nog een leuke voortzetting van. En zometeen heel veel plezier met mijn lieve collega's. We noemen ze tegenwoordig platenruiters. Maak er nog wel leuk van. Hey,

0: De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 21 23 21 23. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gistermiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontploften bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van de Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

eentje om terug te horen. We draaiden Vicky Leandros. Verloren zijn we niet. Vrijdag 10 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory vanuit Pajottenham Galmaarden. Net voor deze van Vicky Leandros hadden we de nieuwe Kitana op de radio als hitschijf. Een mooie single van deze dame die we zondag aanstaande verwachten in de studio van Radio Memory om 11 uur op interview. Ook om 10 uur komt onze Miss Kandidaat Oost-Vlaanderen, Miss België langs, Lindsay van de Velde. En ook onze zanger Nico komt langs voor een interview hier bij Radio Memory. Dus de moeite waard om te luisteren. Dat is een Duitsstalige plaats. Roy Black, du bist nicht allein. Du bist nicht allein.

MC Saar en Real McCoy, Don't Stop. Deze formatie ken je nog wel van It's On You hier op de radio. We gaan stilletjes aan richting reclame. Dat gaan we doen met Tu Fabiola. En dan draaien we nog een hele mooie romantische plaat van Shania Twain. You're Still The One in ons programma.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
0: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
2: Goedemorgen.

de grootste successen van meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Paul Severs en ik ben verliefd op jou. En dat is reden van Shaggy, Oh Carolina.

0: Oké, die we van de zolder gehaald hebben vandaag op deze vrijdag 10 juli. Het superweekend staat voor de deur. We draaien de Ferrari en Sweet Love. En dat is er eentje van Alex Ferrari, hè. En dan draaien we nog net voor reclame Yves Segers. We gaan ons amuseren.
1: Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Para.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

Deze twee heren ken je nog wel van Human Heart, Human Soul. We draaiden Modern Talking en Sherry Sherry Lady. En dat is een hele mooie, hè? Zowel thuis in de huiskamer op het werk of in je zaakje moet Radio Memory met je meenemen. We draaiden een hele mooie single van Jody Butcher en Can Be With You Tonight.

0: regering is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen en dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

Was er eentje van Marco, Tears on Live. Vrijdag 10 juli, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn naar het programma Aan Tafel met Tony van Bever. Klim je nog mee tot 1 uur, tot aan Bart Motaar met zijn programma. En tot die tijd gaan we het gezellig maken met nieuwe informatie uit Zweden. ABBA en Gimme Gimme Gimme.

Als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen. Hier bij Radio Memory, we draaien de Millie Jackson, My Man is a Sweet Man. We gaan nog eentje draaien uit de hitparade van 1962. Eentje van de Blues Brothers en You're the One.

We draaiden Nunca en Company. We draaiden The House of Doom uit de hitparade van 2015. We gaan richting reclame met de nummerke van The King of Rock and Roll, Elvis Presley.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory. Radio
4: Memory. Goedemiddag.

0: Deze dames ken je nog wel van Shouting Out. We draaiden Mel en Kim en Respectable.
1: Laat, het is nooit te
0: laat. Dat is onder leiding van de Jimmy in de tijd, hè? Get ready, de man uit Haltert. En we draaien Het is nooit te laat.

een man met een prachtige stem. We draaien Omen en Man With That Love hier op de radio. We gaan stilstaan richting reclame. Gaan we doen met Julio Iglesias 1972. En dan ook de Turkse beestjesdans van Tarkan gaan we draaien. Hier in ons programma. Welkom erbij, geniet van de mooie platen.

0: kalarsam.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedemiddag.

mooie klassieker was deze van Tom Jones, She's Your Lady. Ons programma aan tafel loopt stilis aan ten einde, want ook onze volgende collega is hier al toegekomen, onze collega Bart Motaar. Hij is er straks bij met zijn programma hier bij Radio Memory. Ken je deze? The Boys Don't Gang. Can't Take My Eyes Off You.

Petula Clark, Car Blessé, meer Franstalige plaatsen. Elke woensdagmiddag tussen 13 en 15 uur met collega Katrien Verheijen en Viva la France. We doen er nog eentje bij, hè? Claudia Silva, Je te donne.

0: Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen. En dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: De nooit vervelende hits.
9: Bart Motaar.

0: Een prachtig streepje muziekwerk, mijn dames en mijn heren. U luisterde naar Meteor en ik ga er niets aan doen. Dit is een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend. Dit is het komend radio uur zit ik in de radio. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Terug in de tijd, terug in de tijd. Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

Haar muzikale carrière begon eigenlijk in 1960 als songwriter. In 1966 zong ze in het achterkoor van de Watersisters. En in 1972 ging ze solo. En exact 9 jaar later had ze een prachtige hit te pakken. We gingen terug in de tijd naar 1981 met Kim Corners en Billy Davis Eyes. En dit hier is Dasha en Train.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ontmoeten?

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory. Goedemiddag.
2: Dit zijn de nooit vervelende hits.

Met of zonder geest zijn dit de tijdloze classics die simpelweg uit je radiotoestel rollen hier in de Nooit Vervelen Hits met Bart Mothaar. We namen jou exact mee terug in de tijd naar een top 5 hit uit 1970. Had over Norman Greenbaum en Spirit in the Sky.

Robin Hugh-Gibb was een Britse zanger afkomstig van het eiland Man. Samen met zijn broer Barry en tweelingbroer Maurice maakte hij jarenlang deel uit van de formatie The Bee Gees. Solo had hij ook aan een aantal hits, waarvan één nummer 1 is dat we terugvonden in 1969, Save It With The Bell. We namen jou mee terug in de tijd naar 1977. Uit het rijkgevulde repertoire van de Bee Gees selecteren wij Staying Alive. En nu gaan we luisteren samen met ons allen naar Sam Bettens en ze heeft het over Superman.

0: Delta Club, een Britse popgroep die vooral in de eerste helft van de jaren 80 succesvol was. Middelpunt van de belangstelling van deze band was niemand minder dan meneer Boy George. Dit vonden we terug in de hitparade van 1987. Net geen top 5 hit voor Boy George en had het over Everything I Own.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart.

Wat een muzikale parel, zeg. Deze mensen kwamen uit Amsterdam en deze formatie werd opgericht eind jaren 80. Een top 5 hit voor The Time Bandits en Listen to the Man with the Golden Voice. Dat zal er zeker niet aan ontbreken. We nu eigenlijk een one-hit wonder. We gaan terug naar 1984 met de Britse band China Crisis. Hun nummer verscheen op het album Walking with a Fire and Steel. Het werd een eigenlijk enige grote hit, maar het blijft nog altijd even onsterk. We luisteren naar China Crisis en Wishful Thinking.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Dit zijn de nooit vervelende hits.

Robert Palmer, na zijn dood in 2003 al te snel in de vergetenheid geraakt, scoorde tussen 1978 en 1986 een reeks van gave en leuk hits, waaronder deze dat we terugvonden in eind jaren 70, 1979, waar het over Bad Case of Loving You en Robert Palmer. Mr. Worldwide, Enrique Iglesias.

0: In Enrique Iglesias en Pitbull met een Summer in Vegas bracht ons bij de exit van deze aflevering van de Nooit Vervelend. Dank jullie wel.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen. En dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
7: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

En ook vandaag zijn we weer met helden van de popmuziek. Van harte welkom. We begonnen met U2 en I Will Follow, een ode aan de moeder van Bono, die overleed toen hij 14 was. De videoclip voor dit nummer was de allereerste van U2. Onder andere in ons land werd de single opnieuw uitgebracht als live-opname. Het is tot op de dag van vandaag een van de meest gespeelde liedjes van de band tijdens concerten. Een hit uit 1979, een bescheiden hit van Van Morrison, terug te vinden op zijn album Into the Music. In 1967 schreef Dan Penn het nummer The Dark Side of the Street. Volgens kenners is Morrison's lied, Bright Side of the Road, een directe referentie naar dat oude soulnummer. Luister maar eens naar de tekst.

Saving All My Love For You, een grote hit voor Whitney Houston in 1985. En bovendien ook goed voor een Grammy Award in de categorie Best Female Pop Vocal Performance. Singer-songwriter Chip Taylor schreef het nummer Wild Thing. Taylor is de broer van acteur John Voight en daarmee de oom van actrice Angelina Jolie. De eerste versie was van de band Jordan Christopher and the Wild Ones. En ook Jimi Hendrix en Bruce Springsteen hebben op memorabele wijze Wild Thing uitgevoerd. De Trucks hadden er de grootste hit mee.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

country nummer dat gaat over een gevangene die aan de vooravond van zijn executie droomt over de groene weiden van bij hem thuis. Het nummer raakte populair in de versies van Johnny Cash en Kenny Rogers, maar ook in deze versie van Tom Jones, The Green Green Grass of Home. Zangeres Suzy Quatro startte in de jaren 70 haar carrière in haar geboortestad met de band The Pleasure Seekers, waarin ook haar zussen speelden. Als zus Arlene kiest voor het grootbrengen van haar kinderen, wordt de naam veranderd in Cradle. Later startte Suzy Quatro een geslaagde solo-carrière.

samenwerking van de Schotse broers Gavin en Lane Sutherland, de Sutherland Brothers, met de groep Quiver. En dat leverde de hit Arms of Mary op in 1976. De Sutherland Brothers waren een folkduo, terwijl Quiver zich afficheerde als een rockband. De mooiste classics aller tijden, je hoort iedere week in Helden van de Popmuziek en over een rockband gesproken. Misschien wel de greatest rock'n'roll band in the world. Marianne Faithfull beweerde dat Mick Jagger dit nummer schreef na hun eerste nacht samen. Veel radiostations in Amerika weigerden te draaien of piepten het woord night weg. Daar hebben wij geen last van. Let's spend the night together.

En voor wie niet kan kiezen tussen de Beatles of de Stones, je kreeg ze allebei in deze helden van de popmuziek. De Beatles en Lady Madonna, volgens Paul McCartney een eerbetoon aan alle vrouwen, geïnspireerd door een foto van een Afrikaanse vrouw met kind. Sommigen denken dat het nummer Don't Fear the Reaper van Blue Oyster Cult gaat over een zelfmoord. De gitarist die het nummer schreef heeft echter altijd volgehouden dat het om een liefdesliedje gaat.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

I'm Every Woman, het lijflied van Chaka Khan, geschreven door het beroemde duo Ashford & Simpson. Whitney Houston en haar moeder Sissy verzorgden de achtergrondzang. Whitney coverde het nummer nog in 1993. En afronden doen we vandaag met Charles Trenet. Het was een van de laatste zangers in zijn soort, een overblijfsel van de periode van voor de Tweede Wereldoorlog. Een pionier van het moderne Franse lied La Mer was zijn grootste succes. Geniet ervan en wat helden van de popmuziek betreft, graag tot volgende week.

0: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht, waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomeren.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: En de Netherlands 12 points. Ja, zo ging dat in 1975, hè, want zij wonnen voor Nederland destijds Teach-In. En Ding Dingedong, was trouwens ook een Nederlandstalige versie van dit nummer. Heel fijn dat je luistert trouwens. Dit is Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Jawel, we zijn weer een uurtje in mekaars gezelschap met de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Wel, nu naar de jaren 80 met Rick Astley. Hier is hij met Take Me to Your Heart.
2: I'm

En 1967 won ze nog het Eurovisie Songfestival op haar blote voeten, nota bene. Jawel, ik had het over Sandy Shaw. And there's always something there to remind me. En nu naar Groot-Brittannië met die Britse popzanger Robert Palmer, die eigenlijk Alan Palmer noemde. Hij was in de jaren 70 nog lid van de Vinegar Joe, waarvan ook zangeres Elkie Brooks lid was. Hij zat in 1985 ook in het gelegenheidsbandje The Power Station met enkele leden van Duran Duran. Op 26 september 2003 overleed hij en hij liet ons enkele hele mooie hits achter. Ik denk bijvoorbeeld maar aan Best of Both Worlds, Every Kind of People, natuurlijk deze Johnny

Dat nummer is in de loop der jaren al telbare keren gecoverd geweest, maar dit was nog eens die originele. De Bay City Rollers en I Only Wanna Be With You. Ondertussen zijn we aanbeland aan onze 2-in-1-hit voor vandaag. We keren terug naar 1991, want toen scoorde Roy Orbison de grote hit I Drove All Night. In 2003 zal Céline Dion het nummer opnieuw uitbrengen en eveneens een hele grote hit mee scoren. 2-in-1-1.

het hoeft niet altijd Lola te zijn dat we draaien van de Kings natuurlijk. Dit was een grote hit in 1972. De Supersonic Rocket Ship van Ray en Dave Davis. De Kings met andere woorden. En nu na de jaren 80. Het was toen nog een heel klein beetje disco-periode eigenlijk. Dit is Chaka Tak en Watching You.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

0: Preset, de Nederlandse band met onder andere Peter Tettero en Hans van Eyck. En ze waren heel populair vanaf het midden van de jaren 60 tot het einde van de jaren 60. En dit nummer, Ma Belle Amie, was in 1970 zelfs een top 10 hit in Amerika. Trouwens, Tettero overleed in 2002. En Van Eyck die schreef heel wat tunes in het midden van de jaren 80 voor onder andere RTL 4. Zo zie maar, hè. Ondertussen is Paul Pelings er weer komen bij zitten. Ja, het is weer tijd voor ons nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Het homo zijn was meteen een rode of roze draad door het werk van de groep Brons Gebied, waardoor die snel bekendheid kreeg in Britse en Duitse homokringen. Platenmaatschappij London Records zag wel wat in de groep en bood Brons Gebied een contract aan. De eerste single was Small Town Boy, waarmee het trio meteen raakschoot. Het Vlaamse publiek had een paar weken voordat de single uitkwam al kennis kunnen maken met de groep tijdens een homofestival in Amsterdam. De kritieken op het optreden waren lovend, waardoor de top 30 notering voor Small Town Boy nog maar een kwestie van tijd was. Nog geen jaar na de nummer 1 hit stapte Jimmy Somerville uit de groep om later weer terug te komen met de Communards. Small Town Boy, Bronski Beats.

De Rubettes, de Britse teen-boppergroep, zoals dat toen heette. Hè, met onder andere Alan Williams, Tony Thorpe, Bill Hurd, Mick Clark en John Richardson. De groep werd eigenlijk pas na de opname van The Sugar Baby Love gevormd. En dat nummer werd eigenlijk opgenomen door een sessiezanger, namelijk Paul Da Vinci. Ons allen wel bekend. Hij maakte trouwens daarna geen deel meer uit van de groep. Met The Sugar Baby Love scoren ze hun eerste grote hit in 1974, waarna deze hier volgde, hij Tonight. En kijk eens wat ik gisteren in onze archieven onder een dikke laag stof terugvond. Deze hier van The Future World Orchestra. Zegt jullie waarschijnlijk wel nog iets? Wel, dit is I'm Not Afraid of the Future.

Ik vond onlangs nog de videoclip van dit nummer terug op YouTube. Dat deed me eigenlijk een beetje zoeken naar dit nummer. Het was een fragment uit het legendarische programma uit 82, Nederland Muziekland. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Wel, toen was optreden in een rode overal nog gewoon de mode. Als je begrijpt wat ik bedoel. Je luistert naar Muzikatief, het programma boordevol hits uit de jaren 60, 70 en 80. Wel, laten we nog eens terugkeren naar die jaren 70. Dit zijn de Detroit Spinners en I'm working my way back to you.

0: Over de letter gesproken, het is hoog tijd dat ik mijn brief ga posten, want ja, het programma zit erop voor vandaag. Hopelijk heb je ervan genoten trouwens. Paul Peerlings die zorgt voor de uitsmijter. Ik wens jullie nog een hele fijne radiodag.
1: Haast maakt opa nooit. Daar had opa geen tijd voor.
2: Manana.

0: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht, waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomeren.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Ivan Plettings.

It ain't over till it's over. En dat is de beginner voor deze vrijdag 10 juli 2026. Gisteren was ik er ook weer even niet, maar ja, ik zeg het, ik zit momenteel in een zeer mentaal probleempje waar ik moet proberen door te geraken. Maar als ik kan, zal ik zeker met veel plezier voor jullie presenteren ook deze laatste twee uur van deze driver's seat. Met straks Henny Huisman en Snuitje, Limahl, The Never Ending Story en deze ook nog van Blondie. Call me. Iedereen een goede namiddag.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht. Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Spontaan komen de tranen naar boven met deze van Clouseau. Wil niet dat je weggaat. Ik heb straks een weetje voor jullie van een bepaalde zangeres die spijtig genoeg zeer recent is overleden. David Bowie, die komt ook langs. En deze heb ik ook van Randy Crawford. You Might Need Somebody. Ja, ik heb ondertussen al meer dan 6 jaar geleden iemand gevonden.

ook een hemelse held al een paar jaar ondertussen. Deze David Bowie en Absolute Beginners. Maar dat ben ik al gelukkig niet meer. Nee, ik ben al vanaf mijn...

0: gezondheid. Ze hielden haar een hele tijd in een kunstmatige coma. En vorige maand liet haar woordvoerder dan ook weten dat ze weer bij bewustzijn was, maar nog altijd erg ziek op de afdeling intense zorgen verbleef. Haar artsen hoopten nog op herstel, maar zover is het spijtig genoeg dus niet gekomen. Iets wat ze nog wel heeft gedaan, en er zijn trouwens ook beelden van opgedoken, ze heeft nog een laatste keer opgetreden en dat was 4 maanden voor haar overlijden, want dan stond ze ook nog op het podium in Londen. Tijdens haar optreden daar in Shepherd's Bush Empire zong ze iconische zangeres nogmaals haar power ballad, liever, amai, Total Eclipse of the Heart. En dat deed ze ook nog met verve. Ja, ze bleef een artieste in hart en nieren, ook al ging het met haar gezondheid heel moeilijk. Ja, het is natuurlijk weer zo een van die hemelse helden die er daarboven in de hemel is bijgekomen. We kunnen dan natuurlijk ook niet anders dan haar nog eens draaien. Niet met die Total Eclipse of the Heart, maar wel als je een beetje hoofdpijn hebt. Bonnie Tyler, It's a Heartache.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek hoor je hier.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

Dit blijft ook legendarische, iconische muziek van OMD of Orchestral Maneuvers in the Dark en in No Like Gay in deze driver's seat. Je krijgt ook nog 57 Channels and Nothing On met Bruce Springsteen, maar ook nog deze van Alcatraz en Give Me Love. Straks ook deel 2 hier op deze laatste werkdag voor velen, dus tot straks.

0: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht, waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomeren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Ik doe wat ik wil doen. Bobby Brown, My Prerogative. Hier in het tweede en tevens ook laatste deel driver's seat voor deze week. Ja, het is inderdaad zo. Het is een heel wisselvallig weekje geweest voor mij op gebied van programma maken. Maar ik vrees ervoor dat het misschien nog een beetje gaat blijven. We gaan er in ieder geval zeker ons beste van maken in ook dit uur. Met Bruce Hornsby en The Range met The Way It Is. Zo is het nu ook. Good Man met Give It Up. En we hebben nog DJ Paul Elstak. Life is like a dance.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Van Plettings.
4: Radio Memory.
0: Goeie avond.

She Wants. Misschien is iets dat jullie vanavond willen wel om 9 uur dat het gaat gebeuren. Namelijk ja, de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje voor de kwartfinale. En daarom dacht ik van, ja, we gaan toch nog eens even wat voetbalmuziek er gaan bijhalen. Want Dario G, die had er ook ergens iets mee te maken. Ik denk zo, ja, toch al een tiental jaren geleden zal dat zijn. Misschien zelfs iets meer met Carnaval de Paris.

0: Mark Almond, ja, die prachtige stem van hem met Something's Gotten Hold of My Heart. Vannacht zijn er brede opklaringen met enkele hoge of middelhoge wolkenvelden. Minimaal liggen tussen 14 en 19 graden. Morgen verwachten we veel zon met maxima tussen 24 en misschien zelfs 33 graden in het uiterste zuiden van ons land. Zondag wordt het ook zonnig met af en toe enkele hoge wolkensluiers. We halen dan maxima van 26 tot 33 graden. Ook tijdens de eerste helft van volgende week blijft het zeer warm met veel zon. Maandag verwachten we maxima tussen 25 en 33 graden. Van dinsdag tot donderdag zal de kans op een warmteonweer aan het einde van de dag wel geleidelijk toenemen. We verwachten maxima tussen 27 en zelfs nog steeds 34 graden. Als we dan bijvoorbeeld gaan kijken voor de verwachtingen voor de 14 dagen dat gaan komen, zou het wel gaan misschien verminderen, de temperatuur rond de 24 graden in het centrum, 20 graden aan zee. Als het effectief ook wel zo gaat worden. Want de weerkaarten zijn nog altijd niet 100% zeker. Die weertendensen die we proberen op te volgen, die geven nog altijd verschillende waarden aan. Dus ja, in de loop van de komende week zal het wel duidelijker gaan worden wat het gaat worden. In ieder geval donderdag wel kans, meer kans liever op een onweer. Dus houd er ook wel rekening mee. En ik heb nog eens Eminem met My Name is Slim Shady.
1: Radio Memory. De beste muziek. Hoor je hier.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

allemaal op regen, maar het zit er zeker nog niet aan te komen de komende dagen, tenzij met een warmte-onweder in de loop van volgende week. Supertramp, it's raining again hier in dit programma, deze driver's seat. Het is afgelopen voor deze twee uren, terwijl ik ferm over mijn woorden aan het vallen ben. Dus ik ga afsluiten met Khaled en Aisha en deze Bryan Adams en Run to You.

0: Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Werenskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jonge man verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jonge man van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine. Vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een Servische man van 60, ging minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat de toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Samim.

Wim Leys en Altijd in mijn hart. Welkom, we zijn vandaag vrijdag 10 juli 2026, dus bijna half juli. En u bent terechtgekomen in de muziekdoos met Hilde vanavond. Marian, die is een beetje aan het uitrusten, want straks is het natuurlijk de voetbal. En dan gaan we met z'n allen supporteren voor de Belgen. En om een beetje rustig te beginnen, gaan we dat doen met deze plaat van Guys and Dolls. You don't have to say you love me.

De Guys N' Dolls in hun gloriedagen met deze You Don't Have To Say You Love Me. Normaal gezien weet je dat vanzelf wel, hè? En hier zijn Peyto Benton en UB40. Als je het hebt over Baby Come Back, je kan bellen voor jouw favoriete plaats. Je kent ons nummer al van buiten, denk ik.

Alleen maar te bellen voor uw favoriete plaat. En de volgende is zo eentje aangevraagd door ons Franske. En hij wou er eentje van Roy Orbison en Only the Lonely.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Hilde Bruineel.
7: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis. Ik

0: prijs gaan we niet, maar we hebben wel goed nieuws uit de Tour. Want Merlier heeft de eerste Belgische overwinning gehaald in de Tour de France. Om het zo te zeggen, dat is al een voorsmaakje voor de Belgen. Want ik voel dat ze kunnen winnen vanavond. Os Roseke, want ik moet hier een beetje verzoekjes gaan doen. Os Roseke, die belde en die vroeg een plaatje van Petra. Hij moest diep terug in mijn buidelzak gaan zoeken, Roseke, om deze te vinden. Het gaat over Hey, jij daar. Hallo.
1: Hallo.
0: Vandaar heeft Tony Fabri dat. Ja, ja.
1: Hallo.
0: Oefenen, hè, Roos.

0: liefste van de...
1: Luc Steno was dat en zij is de liefste van de hele wereld. We gaan terug naar 2018 met deze plaat op aanvraag door niemand minder dan onze Geert. En ik denk dat hem dat of Janneke heeft, want die is terug van vakantie. En ik had het beloofd, ik heb hier nog zoveel platen. Wie heb ik de volgende? Ons Molly. Mollieke heeft ook gebeld en zij vroeg een plaatje aan van Frans Bauer, want ik heb het gevonden en daar heb je vrienden voor. We gaan eens luisteren, zie Molly. Allee, als ze hem wil tenminste, hè. Je moet eerst willen, hè. Wacht, ik ga een keer... Allee, vooruit, jongen. Kom. Ja, Molly, hij wil niet. Wacht, we gaan dat een keer anders doen. Ja, dat is nu aan het hand met de computer, hè. Als dat niet wilt, wil dat niet, hè. Wacht, we gaan een keer deze op stil zetten. Oké, en nu een keer deze. Ja, ik heb hier vanavond... Ik heb het niet gestolen met mijn computers hier vanavond. Geen probleem. Ik ga twee leuke platen draaien. Speciaal voor alle collega's in het buitenland. Dat zijn er heel veel. Er zit er in Duitsland die naar Egypte gaan. Er zit er in Spanje. Er zitten er in China... Ja, echt waar. Die zijn aan het luisteren in China. Ofwel slaapt hij, dat kan ook, ja, met dat uurverschil. Maar ook voor al die thuisblijvers. En vooral voor de hardwerkende thuisblijvers. En dan heb ik het over als Erik en Katrien. Die volop bezig zijn in hun verhuis en verbouwingen. Dus ik zou zeggen, ook voor jullie deze plaat. En ja, voor degenen die niks doen ook, hè, natuurlijk. Oh my.

0: Zoals wilde dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goeie avond.

Plaatje van Marlies. En heel mooi hoor, deze vlammen. En ik had nog eentje op aanvraag daar inderdaad van Osmolliki, die daarnet niet wou starten. En we gaan nog een poging doen, maar misschien doet hij het nu wel. Hier is hij. Franske Bauer. En daar heb je vrienden voor. Welkom bij Radio Memory. Tot en met 8 uur hoor je mij. Mijn naam is Hilde. En altijd bellen voor jouw favoriete plaat.

Frans Bauer aangevraagd door ons Molieke. En daar heb je vrienden voor. En Ossineke, die maakt mij hier attent van. Ela, Ela, zijn niet alleen hardwerkende mensen, maar het zijn ook nog normaal werkende mensen. Allee, als je dat werken kunt noemen, toch? Allee, en ik dacht van, oké, dan gaan we voor die collega's ook een plaatje dragen. Eentje van David van Dijk. En weet je het, ik kan het niet geloven dat jullie werken, hè.

0: voelt.
1: David van Dijk en ik kan het niet geloven. En ons volgende plaatje dat werd aangevraagd door ons Vivianneke. Zij is goed en wel terug van vakantie. En zij voelt zich goed. En daarom deze plaat van Samoris en Rak. Rakatak. Zondag gaan we bij onze Jonathan. Die kan deze heel goed zingen, hoor.
2: Rak.

0: Categories en rak.
1: 1, 2, 3, rak.
0: En deze voor Marianne, ja. Zij is op pensioen, dus dat kunnen we niet zeggen dat dat werken is, hè. Maar deze plaat hoort ze heel graag. Barkuil en Zot Verliefd.

ja, wie weet is het deze keer wel raak voor Barkal. Dat in de, ja, wat is het daar, Radio 2 zomerhit. Ik gun het hem wel een keertje. En onze twee collega's, Johan de radioman en Rudy van Brussel, die zitten samen in Spanje en die zijn daar een goede vriend Lou van Put gaan bezoeken. En ze wensen hem heel veel sterkte en beterschap. En Johan vroeg mij een plaatje, iets van Be Strong. Maar het is niet gemakkelijk te vinden, hè Johan? Dus ik heb deze gekozen. Je staat er niet alleen voor. Want wij zijn er voor jou.

natuurlijk letterlijk zeggen hoe. You will never walk alone. Wij zijn er om jou te steunen en te helpen. En dat kwam van Johan en onze collega Rudy. En wij gaan eruit met deze plaatje. Eentje van Kim Wilde. En If I Can't Have You. En dan naar een ander, hè. Tot na de klokken.

0: Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Werenskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jongeman verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jongeman van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine. Vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een Servische man van 60, ging minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat de toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.

Dat is een feit. K3 uit 2025. Ik kreeg een berichtje uit China. Jawel, uit China. Van onze Daniel. En die zegt van, hey, draai dan eens een plaatje van de confetti's. Want ik ben hier aan het luisteren in China. Hoe leuk is dat, hoe fijn. Daniel, dank je wel dat je dat stuurt van zover. Ik kan geen Chinees, maar jij ondertussen wel al. Maar ik weet wel welke plaat jij wil. Dat is deze. See in China.

In China, de confetti's op aanvraag van onze Daniel, die zich momenteel in China bevindt, maar vandaar aan het luisteren is. En hij stuurt mij van, het is hier heel warm. Troost u, Daniel, het is hier ook heel warm. Het blijft heel warm. En ik heb een mooie klaargezet, deze. Een beetje ambiance, hè, zeg. Zanger Alex. En ja, het deuntje zal je wel kennen, maar het is de zoveelste remake. Het is Addio Amore.

zoveelste versie. Maar wel een hele goeie. Addio, amore. We gaan even terug met de cats.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
2: Goeie avond.

Dat was Nick McKenzie en Juanita. En het is eigenlijk weekend, hè, mensen? Ja, ja, het is vrijdagavond, dus dan is het weekend. Ik heb er eentje bovengehaald van de Shapeshifters. En zij hebben het over Lola's Team.

Dat was David Guetta en I Don't Wanna Wait. De vertaling van Frank Valentino en Christophe Wibau. Ik hou van alle vrouwen.

0: Alsof dat zo moeilijk is om in het Nederlands te zeggen, ik hou van jou. I love you, ik hou van alle vrouwen. Frank Valentino samen met Christophe Wibau. En we blijven op de romantische tour met de mooie plaat van Luc van Meeuwen. Hoe kan het ook anders natuurlijk. En een lied voor jou alleen.
1: De liefde waar ik zo naar zocht, heb ik.

Ik kwam even een lied voor jou alleen. Dit is er eentje van Bandit. She Believes in Me. We kenden de deun van André Hazes natuurlijk. She lays.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

voor ieder wat wils. Die zijn een Vlaamse plaat, maar ook deze. Forever Yours. De 2016 uitvoering van de Ibiza version, gemaakt door Avicii. En onze vriend Rudolf die zit ook te luisteren. En je weet, Rudolf, dat is een Wiltura-fan. Maar niet alleen Wiltura hoor, ook ABBA en alle anderen. En zij zijn op het terras aan het genieten. Vroeg deze prachtige vrienden.

0: Als ik ooit...
1: Onze collega Rudolf Stevens met zijn nieuwste plaat. Ik hou van het leven. Wie nu niet? Maar het is een heel mooie plaat. Een hele mooie tekst ook. Daarom draaien we deze. En deze collega mogen we ook niet vergeten. Zijn naam is Jeremy Casale. En hij is aan het schuifelen. Ja, hij is aan het siffler sur la colline. Je...

0: Zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: Ik wel een amazing deuntje naar die zai zai zai. Jeremy Cazalet en Sifley sur la colline. Het is tijd voor mij geworden om afscheid te nemen en dat ga ik ook doen op deze manier. Ik ga het doen met een liedje van Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. We moesten dat ook nog draaien, heel speciaal op aanvraag voor Chris. En met de groetjes aan ons Cindy erbij, voor de mensen die wel nog moeten werken en op vakantie te gaan, zei die. En ik heb een specialeke voor jullie gemaakt, geprepareerd. Je weet, onze collega Daniel, die zit in China, kon er niet bij zijn. En wat is non-stop? Non-stop is maar non-stop. Maar onze collega Mark Huilenbroek, die had nog een gesprek met Bonnie Tyler. En wij gaan die show heruitzenden, zodanig dat wij daar ook nog een beetje over haar horen. Ik wens jullie allemaal te bedanken voor te bellen. Morgen zijn we er terug. Allee, nog niet weglopen natuurlijk. Morgen zijn we terug van 10 tot 12 met U Vraagt. Wij draaien met onze lieftallige Cindy de Kooman en ons Wendieke. Die is ook van de partij. En dan is er, U Vraagt. Wij draaien. Kan je gewoon verzoekjes vragen. Voilà. Niet te vergeten al de andere collega's. Ik ga ze niet allemaal beginnen opnoemen, want anders ben ik het weer kwijt. Maar ik zal even kijken. Na ons heeft u, na Mark Uilenbroek, ook nog een uurtje programma van onze Mario de Vries. Daarna onze non-stop. En morgen vroeg zijn we er vanaf, 9 uur met de Hit Revival van Erik de Meijer. Gevolgd door Cindy de Koopman en Wendy, en daarna Danny de Groot, Wim Vermeer, Tony van Beveren, Rudolf Anja, Christian Brisson, Lex de Groot. En als afsluiter moet u zeker eens luisteren naar The Land of Dance van Stef Tielemans, want is de moeite waard. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het vele bellen. En ik zeg jullie alvast tot zondag. Zeker luisteren, want we hebben 3 gasten. We hebben een kandidaat Miss België. We hebben niemand minder dan Kitana. En we hebben niemand minder dan onze Nico de Zanger. Voilà, mijn adem is op. Dit was ooit mijn openingslauw.

0: Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprintershoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Werenskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jonge man verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jongeman van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine. Vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een serviceman van 60, hing minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat de toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.

zal wel zijn, we moeten nog beginnen eigenlijk. En dat is nu zo'n beetje het geval. Welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime. Eerst heb ik een bizar nieuwsbericht voor jullie. Een papegaai met een opmerkelijk talent heeft in het Britse Blackpool een iets of wat sleutelrol gespeeld bij het oprollen van een drugsbende. Mango, zo heet de papegaai. Dat is de papegaai van ene Shannon Hilton. Leerde van haar baasje het zinnetje 2 for 25 uit de kramen. Nu, 2 for 25, dat is namelijk drugsjargon blijkbaar, voor twee porties cocaïne voor 25 pond in Engeland. Uiteindelijk werd het diertje de spreekwoordelijke klikspaan die de zaak in een stroomversnelling bracht. Dus als je ergens terechtkomt en je hoort 2 for 25 uit de kramen, dan denk je van, ja, ik zit bij slechte vrienden. Enfin, hier ben je bij goede vrienden, want ik heb een ex-punker. Ik bedoel maar, deze sympathieke zanger, die was in de jaren 70 de zanger van de drugs, wat zeg ik, van de popband The Undertones. Ja, opletten wat je zegt allemaal, dat was een punkband. En in de jaren 80 scoorde hij een nummer 1 hit. Fergal Sharkey is dit, en A Good Heart is Hard to Find. Hey, je hebt

0: geschreven door Rian Key trouwens, die jaren later nog niet zou scoren met Show Me Heaven, Virgil Starkeeders en A Good Heart. These Days It's Hard to Find. Ik heb nog iemand gevonden waar ik straks een babbel mee heb. Een grote dame die in de jaren 70 en in de jaren 80 hits scoorde aan de lopende band. Een dame met een speciale stem. Wie dat is, hoor je strakjes. Maar eerst, beste vrienden, mag ik je vragen. Kennen jullie nog Faye, Lee, Claire, Ian en Lisa? Wie zijn dat ook alweer? Ik heb ze hier bij mij. Wie zijn jullie?
1: Hi, we're Steps.
0: Inderdaad, Steps. En weet je in welk jaar zij hun doorbraakhit scoorden? Dat is al meer dan 25 jaar geleden. Ik vertel het straks. Eerst nog eens luisteren naar die doorbraakhit. Dit zijn Steps.

Uit 1900, let op, 97, dat is van 28 jaar geleden. Steps waren dat en 5, 6, 7, 8. Met wie heb ik straks een babbel met een internationale ster? Ze scoorde in de jaren 70, maar ook in de jaren 80. Ik mag straks een babbeltje slaan met niemand minder dan Bonnie Tyler. Oeh. In de 70s scoorde ze met It's a Heartache en in de jaren 80 met The Total Eclipse of the Heart. Geef toe, in Showtime beleef je echt the time of your life.

Slaat natuurlijk ook een beetje op ons radiostation. Als je luistert naar ons, dan heb je ook zo dat time of your life. Al komt dit natuurlijk uit Dirty Dancing, weten we allemaal. Bill Medley en Jennifer Warnes waren dat. Mag ik een liedje, een vrolijk liedje laten horen waar je, als het weer een beetje mee zit, kan op meefluiten? Hier is uit Nederland, Zoe Lieve en haar huisje aan de zee.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
2: Goeie avond.
6: Here comes the music.
5: Hey, Mom.

0: ready, Boots?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Start walking.
1: Ja, ja. Nancy Sinatra, een poes om mee te gaan wandelen. Ik bedoel, met haar fuck me laarsjes aan. These boots are made for walking, uiteraard. Bonnie Tyler dan, beste vrienden. Zou ze echt praten zoals ze zingt? Ik bedoel dan met die krakerige stem van haar. Ik zal het meteen laten horen, want ik vroeg aan Bonnie Tyler jaren geleden wat ze zoal de laatste jaren gedaan heeft.
0: Well, the last studio album I made was in 1999. I know, but I've had a lot of success with the greatest hits, you know. So I've been doing a lot of tours with my band over Europe and, you know, taking a lot of holidays as well. I'm hoping to get a week in now before the tour starts. I want to go skiing, you know. I like skiing. Hopefully I won't have a broken leg.

Bonnie Tyler, ze vertelde net dat haar laatste studioalbum alweer dateert van 1999. Reken zelf maar uit hoe lang dat alweer geleden is. Tegenwoordig toert ze nog wel een beetje met haar grootste hits, zeg maar. En ze neemt uiteraard ook veel vakanties, gaat uiteraard soms eens skiën. En ze hoopt dat ze geen botten gaat breken de volgende keer. Enfin, straks nog meer over Bonnie Tyler. Dus blijf luisteren naar Showtime.

letterlijk en figuurlijk van lang geleden, van 45 jaar geleden. Martha and the Muffins, een soort van one hit wonder eigenlijk, deze Echo Beach. Maar leuk om terug te horen, zeg ik dat wel. Straks vraag ik aan Bonnie Tyler of ze nog een leuke anekdote heeft. En ik kan je al verklappen dat ze gaat hebben over Bruce Springsteen. Dus blijf nog even luisteren. We gaan eerst naar Jamaica. En wie Jamaica zegt, zegt reggae. Zegt natuurlijk ook Bob Marley. Maar ook deze Inner Circle komt uit Jamaica. Dit is de meezinger La La La La La Long. Hier is Sweat. I've been

Heeft u een beetje meegezongen met deze plaat? Fantastisch toch, om een mens een beetje vrolijk te krijgen, dankzij onze muziek hier bij Showtime. Inner Circle met Sweat. En dan King Africa, dan denk je van, ah, dat is weer zo'n Afrikaan uit het een of ander apenland. Nee, King Africa, bekend van hit La Bomba, komt uit Argentinië, uit Buenos Aires. Hij is vooral bekend van zijn luide stem.

King Afrika. Hij zingt in het Spaans en dat is niet zo meteen een Afrikaanse taal. Dat verklaart veel natuurlijk uit Argentinië. King Afrika dus en La Bomba. Pommelin Thijs heeft een nieuwe plaat uit en ze verklapt al meteen haar leeftijd. Enfin, zo ongeveer toch. Ik ben

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.
6: Here comes the music. Hey,

De piepjonge Stevie Wonder. Enfin, het kon nog jonger. Als little Stevie Wonder scoorde hij met Fingertips. Toen kreeg hij de baard in de keel. En werd dit een reuzehit. Halfweg de jaren 60 Stevie Wonder. Met Uptight, Everything is Feeling Alright. Dit komt ook al uit Amerika. En het straffe is, de naam van de band is America. Hier is The Horse With No Name.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: dat is een vriend.
1: Je zal de stem waarschijnlijk wel herkend hebben, hè? Stranger Alex van Strangers en een vriend. Normaal hoor je op dit uur een vertrouwde stem, maar vandaag doen we het even anders. Dit is Replacement, het vervangprogramma wat we met minstens evenveel sfeer, herinneringen en goede muziek jou aanbieden. Want of de stem nu anders klinkt of niet, de muziek kan je nog altijd gelukkig stemmen. Leun dus lekker achterover, zet het volume nog wat hoger en laat de klanken van Replacement jouw dag een super glimlach geven. En dat doen we onder andere ook met deze plaat, Rudolph's en You Never Find Another Love Like Mine.

0: Billy Ocean, geboren op Trinidad en groot geworden in Engeland, was in de jaren 80 een van de grootste stemmen van de soul en de pop, met als hits zoals Caribbean Queen, Loverboy, When the Going Gets Tough en deze Love Really Hurts Without You bracht hij de ene na de andere hit. En nu even dieper de tijd in met Boudewijn de Groot. Samen met tekstschrijver Leonard Knight maakte hij de jaren 60 een reeks tijdloze liedjes vol poëzie en gevoel. Meisje van 16, dat uitgebracht werd in 65, was een van zijn eerste grote successen.
1: Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedenavond.
6: Radio Memory.
5: Mario de Vries.

kanalı iki başkenlik böyle. Mar ya. We som dat nou weer. Norbert, voluit Norbert Pieter Marie Kerkhoff, dat was zijn volledige naam. Hij werd in de jaren 70 een vaste waarde in de Vlaamse muziek. Zijn lied Marianne uit 71 was zijn grootste succes.

Albano en Romina Power, het legendarische Italiaanse zangduo en zelfs een echt koppel. Zij scoorden in 82 deze wereldhit met Felicita. En nu de zachte zang, de warme saxofoon en de romantische sfeer van deze echte slow klassieker. Hier is Felicita.

0: Radio Memory.
1: Memory.
0: Een radiostation dat radio maakt om de luisteraar de muziek uit vervlogen tijden opnieuw te laten beleven.
1: Memory.
0: Radio maken doen we voor jou om de dag leuk en aangenaam te maken. Elke dag opnieuw. Voor en door jou. Radio Memory maakt een mix van nieuwe, trendy, hedendaags, maar zeker niet te vergeten de hits van vervlogen.

0: feesten en vooral veel muziek. Wil jij graag lid worden en op de hoogte blijven van jouw Radio Memory? Stuur ons dan een mail naar info@radiomemory.be met vermelding lid worden. Radio maken is belangrijk voor ons, maar kan alleen dankzij jou. Vanaf €20 per jaar behoor je al tot de Radio Memory familie. En bij je verjaardag zorgen we voor een extra attentie aan jouw speciale dag. Radio Memory. Thuis, in de auto, op het werk, op je telefoon, maar ook in je vakantie kan beluisteren.
1: Memory.
0: Lid worden van Radio Memory is lid worden van één grote familie.

Roy Orbison, de man met de kenmerkende zonnebril en zijn krachtige, emotionele stem. Hij scoorde in 1964 deze wereldhit met Oh Pretty Woman. Het nummer ontstond eigenlijk spontaan toen hij met zijn vrouw aan het praten was en ze even naar buiten wou gaan. Hij riep

0: Of je nu houdt van een oude kraker. What a wonderful... Een goede Nederlandstalige hit.
1: Ik ben verliefd op jou.
0: Of moderne muziek. U vindt het allemaal bij Radio Memory. Radio Memory. De beste muziek. Hoor je

3 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 2.

0: 1973 in Geraardsbergen, Collier. Een waardig afscheid, volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goeie avond. Mario de Vries.

0: Het zal je alleszins niet onbekend klinken, hè, deze muziek. De Championettes van natuurlijk FC De Kampioenen. En elke keer opnieuw.
1: Voorzitter, ik werk mijn zweet om die gasten de beginselen
2: van... De spelers lachen bij u, Oscar.
1: De spelers staan als een blok achter mij.
3: De spelers staan als een blok aan de toog. Met de mijnen op kop.
4: I tell myself, what's done is done. I tell myself...

Vicky Carr, geboren als Florencia Vicenta de Casillas in El Paso, Texas. Ze groeide op in een gezin met Mexicaanse roots. Haar professionele doorbraak kwam in 1967. Toen scoorde ze wereldwijd een van haar grootste hits, It

Jackie Wilson en Reed Petit. We zijn weer langzaamaan aan het einde van dit uur Replacement. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want na het nieuws en het weer, uiteraard weer meer muziek. Dus blijf luisteren. Mario de Vries.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.